Nåt gewisse mennesker, de religiøse sind, passe sehr ab, wat sie seien en wat sie doen. Als er bloos en godet leven vieren en abpassen wat je zegt wordt, oder je doen wordt, wordt een mens nicht selig maken. Aber wann een mens zich betiert haft, dan moet hij ook dort zijne, dat zijn tong en ook zijn leven van dem Heilige Geist beherrscht wordt. Wat immer wie seien oder doen, zal voor dem Herr zijne eer zijn. De Heilige Geist wordt ons die Kraft dort geven, wann wir ons zu einem Hand geven.

nu de 27. Vers. Reine en echte religion ver God dem Vader is dit, de weise en wetfroes en er elend bezieke en zich van de welt reinhouden. Religion moet meer zijn als een mens wat geven om zinnig te doen, wat hij weinig niet deed. Hier wordt ons gezegd dat reine en echte religion wordt andere helpen, vallen zonen die in elend zijn. Zonen als weise tjingen en wetfroes haar vaak niet een familie die voor aan oppassen kennen. Er zijn veel mensen in onze wereld die zonen help veelt. Zonen kunnen ze gaan en onze noberschaft zijn. Een religion die rein en echt is, is een religion die zich op God verlaat voor de zeligheid en dan zo'n zeligheid im leven bewiesen heeft. De trouble is dit. Veel mensen verloten zich op zo'n arbeid dat het aan de zeligheid brengen wordt en God aan daarvoor im hemel wordt en inloten. De raden kan niet verdiend of gekocht worden door zo'n. Maar dat is waar de raden de reine en echte religion voor God zich bewiesen wordt, zeg maar. We moeten een religion hebben die ook in de Gosse is. Niet bloos een religion dat in dat aandachtshuis is. Dat meent dat we te anderen in onze wereld empfindlich, leeftolig en behelplich worden zijn. Dat is hoe we God zijn leven te anderen bewiesen kunnen. De andere ziet van een echte en reine religion is dat we ons van de wereld reinhouden. Dit meent niet dat we niets met de mensen in de wereld te doen hebben, maar dat we ons niet door de wereld er weer aangeven worden. We worden niet zo denken als de wereld denkt, en ook niet zo doen als de wereld denkt.

trons in jash de jinte an onye klos. Zo jinte ook an onye tinja stund. Oba zo reis je vriend wira zo nisch. Zo wira ook van grund op verschieden. Frons, dat wie een stela, een kline, en de hielt zich emma een betred. Jash de jen, dat wie een zo abruwa. Dat had een grötet mühl en dat had veel te zeie emma. Alle wein moest hij zijn ebi leien. Als hij van door een tienjaar stond, op de toema gloeve komen, door kon jas bloes vertalen, wat hij van vorsten gloeve had. Dat wordt ook een jidra, dat wien is van op opstomen. En tijd zich ram, en hier dat ik alle, wat echt van vorsten gloeve heb, eerder je loof je fles die stomen van op of. En dan moest hij luid lachen. Een beetje moeind hij zich ook. Dat is bij ons, wenn man van klein op als trisselijk kind opwost, onze ganze familie en gloeven is, dan heeft man een vosten gloeven. Lang reden ze nog daarover. Eens te noeien, zit Frans de half luid daartoe. Ik moet teugeven. Verschnen, dan sieht so vertwiebelt. Dann wollt es auch nicht. Dann fanget an, alles in Frau zu stellen. Dann muss ich weiter mal eine Bibel lesen und mal mich bei mir zu beten und mich weiter versetzen, frisch mit neuer Kraft auf dem Weg zu machen und Jesus seinen Nachfolgen.

France. They har resisted all us on and said, Oba, Oba Leren, dat konok zene, dat het bloot als flesje oer uitgereten je wezen, fles lichter dan nog een schop, wo de andere beter lidden. Nee, dat wordt de aanbediening lidden. En nu wil het ook niet kunnen en zetten in de bleda, wat Marisje en de Marisje en je schwester twee reden hebben. Die hebben nu wat beter te doen. Zo, Tina, wie kon mij zeggen, wie heute die raadste stoot, wenn in de Schweiz is? Ola zachte ze, malde zich, plus Marisje, die kon nog niet notieten. Die zat stil en hart on, wat ze dat vertelde. En ze werd ganz treurig. Kon dit zijn dat bij aarde boek werd vijgen? Ze had toch zo dan nog opgepost. Ze had zich toch zo bemischt. Het kon toch niet zijn. Als de stond is meest uit weer. En ze al alle kunnen opschrijven wat ze thuis doen zullen, maalt Frans zich nog eenmaal. En vroeg, kon ik kunnen in dat schoop zitten, waar je dit boek uitholde, als vlees dat blot doorlicht? Frans, wanneer je dat onbedingt wist, dan goed. Als hoorde je dat al gezegd, we zijn hier niet te de bleder zitten, wat Marisje verliert. Maar wanneer je dat nu onbedingt doen moet, dan goed schwind. Frans ging bij dat schoop, Mokte deren op, hef een paar andere beter op, en werkelijk, door lacht op bloed. Krijt, rein, rutte reta, ganse bloed, niet twee ernstwe, plus een ganse rutte reta. Nu woes ze dat de lerend. Oh, is het toch wel rutte vallen? Na dan jef Marisje dat. Kon je ze thuis dan inbakken, wanneer ze wel? Frans jent en gaf de Marisje dat. Oh, dankschön, dankschön. Viele Mal bedankt Marisje sich. Sie war so froh, dass man der Arne nicht mehr mit so einem falschen Auge zieht. Dass man der Arne nicht mehr dachte, dass sie das Fleisch und Zweien mag. Nun fahre er auf einen größeren Stein vom Horten. Als vandaag de stond uit weer en alle zin in de huisjentje, dan kom Jasper Frans bij. Zegt Frans, ik moet zeggen, ik bewonder die vandaag. We kost u dit, die zo eenzaten voor de Marisje? Du tanst die doch gar nicht. Nee, zegt Frans, aber we tennen doch nicht eerens veel falsch bedenkt, wenn wir dort nicht neer wollten. Sind sie het nicht. Dan moet we dat eerst nu verheden en zitten. Plus, wanneer we dat niet wilden, dat de mens dat tweeën mocht hebben, dan zijn we die ook bestroeven en dat durf je ook verantwoordelijk maken. Toen begint de jas en Frans van door naar huis. Veel vertelde ze in haar wees. En als ze eerst meest thuis waren, waar er wij uit de neun diente, dan zei jas met treurige stem, Frans, uit zou dat... Du hast een betere geloof als het. Du hast niet bloos een geloof wat du geloofst. Du hast een geloof met woorden. Zo als het dat je hebt.

Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus haft det tinga liv och dat hij vill han dat det tinga zalen na am komma. En du med, väl ek jönt eine karte ondag vertalde hvor je tjena alle dag en bäst je meja van Jesus leren. Nu komt Nodra en haar zeja na wat God sin woord te zeja haft. En deze ondag de komma van dat buk jede dag met Jesus.

Alles wat wie hebben. Aber eerst wil ik in 1 Timotheus kapitel 6, verses 6 bis 12 lezen. Hier zegt het zes dit. En zeker is dat een grote gewens den Christen geloven en vrede te hebben. We hebben niets in deze wereld neergebracht en daar weinig hebben we ook niets met terugnemen. En wanneer we kleider en eten hebben, daarmee zullen we ook tevreden zijn. Aber die de welle rijk worden, vallen in verzekeringen en laten zich van aanzienlijke lasten slingen, die den mensen in dat verdorven en in de verdampnis rieten. Jeets is een wartel waaruit alle hand bij ze tjemt. En je hebben zich dat je laste loten en zijn door derg van geloven op je aard en hebben zich zelfs door derg veel voordeel te je zaad. Oba du, mens, die du God on je heerst,

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: The clock is 12.
1: Ek sien Hilda Friesen en haar brood van Sleven Vindel is uit Lukas 19, 1 en 2, hoe dat zegt. Jezus jink in Jericho nen en jink derg de stad. En daar wie Zacchaeus, een van de verste taxcollector, die weer ik. De stad Jericho wordt van de Israëlieten een dag in een zeer bijzondere weg genomen. Trotzdem dat de stad zeer dikke, strenge weng had, had de haar die op het doel gebruiken. De weng vallen, als de Israëlieten voor 7 deel eenmaal den dag ganz stel rond de stad gewonnen werden en dan den 7e dag luid geschreien en de trompeten geblost hadden. En de geschicht die wie in de nächste deel studeren willen, zei wie in zich wat nog veel hoster passiert als de zich te Jezus in de tijd. En deze geschicht wordt in hart genomen, wordt ook stort geweng van waterstand rond omhoud. Werkelijk, waarom Zacchaeus zijn hart, waren 3 verschillende stortje weng. De eerste wand weer, dat Zacchaeus een man weer. Dat is over een zeer dichte wand, niet zo? Gewoonlijk neemt dat veel tijd wat een man zich bekeren heeft. Gewoonlijk komen vroeger eier ten geloven als mannen. Als dat bloos weinig vroeger dollar der ere gevuilen beïnvloed zijn en mannen zich zagen dollar moeten denken, denk er eerst nog een andere oorzaak. Mannen hebben je weinig verärztelijk in een veel geratere voort als de vroegmenschen. Ze hebben zo angst voor wat anderen denken of zijn worden, dat ze niet een klare entscheidung voor Jezus merken willen. De tweede wand weer dat Zacchaeus een van de verste taxcollector weer. Hij weer niet bloos een taxcollector, hij weer een van de verste taxcollector. Hij houdt een ambt. Wanneer du die veel meinst en hoognesig op andere raftjeks, dan hast du een groter probleem. Wanneer du een van de verste bist, je leefst du die zoveel meer als wanneer du den titel niet hast. Dat is een down, dat du den titel nog maar een paar werk teruggekregen hast, oder al lang gehad hast. Zoveel meer als du voor dich gebracht hast en anerkend bist, zoveel schwander als dat te geloven komen. De derde wand, wie dat Zacchaeus een rijke man weer. Als een taxcollector weer dat zu meer zelfverständlich. De taxcollector nemen niet meer de som wat er wirts verlangden, aber boven Eva nog zoveel, ten dat zij ook ere fuppen vellen kunnen. De methode die zij brugten te merk worden, weer lang niet oprechtig. Alle dag, en onoprechtig wij met geld omgonen, had zijn hart ganz onenveiling en hart en kalt gemerkt. Jezus zegt zelfs, dat wordt voor een rijke man schwer zijn in Himmelrijk te komen. Dat is voor een kameel leichter, door dat uur voor een nodel te wonen, als voor een rijke man in Himmelrijk te komen. Dat mag wel eens schwer zijn, maar dat is niet onmogelijk. Wie zijn dat in deze geschicht? De Heer Jezus bedoelt de 3 wengen om Zacchaeus zijn hart dol en Zacchaeus jijf aan zijn hart. Jezus is vandaag nog dezelfde als hij wie als hij hier beëerd wandelt. Hij kan vandaag ook nog weng doorbreken. Vielleicht hast du een bezorgnis voor einem, die ook deze Jericho weng om zijn hart heeft. Zie je troost, de Heer wil ook de rikje in zijn hemelrijk hebben. Oder bist du, die deze wereld heet zo'n persoon. Jezus weet waar hij dien jaren stond en dien uitreed even stonden kan. Jezus Christus.

nu de 27. Vers. Reine en echte Religion ver Gott im Vater es dit, die Weise en Wetfrues en ihr Elend besieke en sich van die Welt reinhole. Religion mat meier zenne als een Mensch wat jewe om zinnig te donen, wat hij gewöhnlich nicht deed. Hier wordt ons gezegd dat reine en echte Religion wordt andere helpen, vallen zonen die in Elend sind. Zonen als Weisetjingen en Wetfrues haar voorkeur niet een familie die voor aan oppassen kennen. Er zijn veel mensen in onze wereld die zo'n hulp veelt. Zo'n kunnen ze gaan en onze noberschaft zijn. Een religion die rein en echt is, is een religion die zich op God verlaat voor de zeligheid en dan zo'n zeligheid in leven bewezen heeft. De trouble is dit. Veel mensen verloten zich op zo'n arbeid dat het aan de zeligheid brengen wordt. En God aan daarvoor in hemel wordt en dan lotte. De raden kan niet verdiend of gekraft worden der zoon. Maar dat is waar de raden, de reine en echte religion voor God, zich bewezen wordt, zeg maar. We moeten een religion hebben die ook in de gasse is. Niet bloos een religion dat in dat ondagshuis is. Dit meent dat we te anderen in onze wereld empfindlich, leeftolig, en behelplich worden zijn. Dat is hoe we God zijn leef to andere bewijzen kunnen. De andere zijde van een echte en reine religion is dat we ons van de wereld reinholen. Dit meent niet dat we niets met de mensen in de wereld te doen hebben, maar dat we ons niet door de wereld er weer hangeven worden. We worden niet zo denken als de wereld denkt, en ook niet zo doen als de wereld deed. We worden die zaken van deze wereld niet hoog achter. We zijn in deze wereld als Christen, maar we zijn niet van deze wereld. De hemel is ons heim, niet deze wereld. We zijn maar een klein stoot hier. Hier zijn een gevaar die dit betonen. Dit is wat Jezus in Johannes 15, 19 zegt. Wanneer je van deze wereld werden, dan wordt de wereld er een goot zijn. Maar wil je niet van deze wereld zijn, wil ik je uit deze wereld gewild hebben, daarom host de wereld je. En zijn je bed, zegt de Heer Jezus dit in Johannes 17, de 11e en de 16e vers. En ik zie niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom naar die. Heel je voeder, hul den zeggen en den nomen, die du mij gegeven hast, dat die eend zijn zoals wie eend zijn. Ze zijn niet van deze wereld, jeroen zoals ik ook niet van deze wereld zie. En dan schrijft Johan dit in 1 Johannes 4, 4 vers, lees de tjinge, je zijn van God, en je ha evadien gewonnen, wils die en jund is grater als die in de wereld is. Wanneer we van de wereld rein blijven zelen, dan worden we ons matten met God zien.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

France. The hardest is that all is on and said, Oba Leren, dat kon ook zijn, dat het bloot als flesjel oorruitje reten je wezen, fles liste dan nog een schop, voor de andere beter lidden. Nee, dat wordt de aanbedingslidden. En nu wil het ook niet kunnen en zitten in de bleda, wat Marisje en de Marisje en de Zwitser twee reten hebben. Die hebben nu wat beter te doen. Zo, Tina, wie kan mij zeggen, waar hij de raadste stoot, wenn in de Schweiz is? Ola zachte ze, malde zich, plus Marisje, die kon nog niet noteren. Die zat stil en hoort aan, wat ze daar vertelde. En ze werd ganz treurig. Kon dit zijn dat bij aarde boek werd vijgen? Ze had toch zo dan nog opgepost. Ze had zich toch zo bemischt. Het kon toch niet zijn. Als de stund is meest uit weer. En ze al alle kunnen opschrijven wat ze thuis doen zullen, maalt Frans zich nog eenmaal en vroeg, kon ik kunnen in dat schoop zitten, waar je dit boek eruit holde, als vlees dat bloot doorlicht? Frans, wanneer je dat onbedingt wist, dan goed. Als hij dat al gezegd, wie zijn hier niet in de bleda zitten, wat Marisje verliert, maar wanneer je dat nu onbedingt doen moet, dan goed schwind. Frans ging bij dat schoop, Muck de Dere op, hef een paar andere Bete ab. En werkelijk, door lacht dat bloot. Kreit, rein, rütje reter. Ganze bloot, nicht twee ernstwe, plus een ganzen rütje reter. Nu wees hij dat de rent. Oh, is het toch wel rütje vallen? Na dan jef Marisje dat. Kon je ze thuis dan inbaken, wenn ze wel? Frans jent en gaf de Marisje dat. Oh, dankschön, dankschön. Viele Mal bedankt Marisje sich. Sie war so froh, dass man nach Arne nicht mehr mit so einem falschen Auge zieht. Dass man nach Arne nicht mehr dachte, dass sie das zwischen zwei mag. Nun fahr auf ein größer Stein vom Horten. Als vandaag de stund uit weer en alle zin in de huisjentje, dan kom Jasper Frans bij, zegt Frans. Ik moet zeggen, ik bewonder die vandaag. Hoe kost u dit, die zo eenzaten voor de Marisje? Du tanst die toch gewoon niet? Nee, zegt Frans, maar we tennen toch niet eerst van vals bedenken, want we dat niet neer wouden. Zo'n tijd niet. Dan moet we dat eerst nu verheden en zitten. Plus, wanneer we dat niet willen, dat de mens dat tweeën mochten, dan zijn we dat ook bestroeven en dat dorpje ook verantwoordelijk maken. Toen begint de jas en Frans van door naar huis. Veel vertelde ze zich in haar wees. En als ze eerst meest thuis waren, waar er wij uit de neun diente, dan zei jas met treurige stem, Frans, uit zei dat, Du hast een betere geloven als het. Du hast niet bloos een geloven wat du geloofst. Du hast een geloven met woorden. Zo als het dat je geeft.

Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus haft det tinga liv och dat hij vill handla det tinga zallen när han kommer. En du med, väl ek jönt eine karta ondag vertalde wo je tjena alle dag en bästje meja van Jesus leren. Nu komt Nodra en haar zeja na wat God zijn woord te zeja haft. En deze ondag de komen van dat boek Jede dag met Jesus.

0: mat 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Herr is mijn licht und mein heil, van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

Yivian Mon. Yivian Mon, you burn and it's lean a dart. I was up and an under to lean a dart. But hey, dart is your old beer, short heels and halt or better. Dan, for dre yua, we hay in reisen preja. Hey, as nemos fill what vidas be in 500 mil you common from door who hay you burn beer, and door who hay han van can deig, yank a mast ama to folk. I have nienisch in Hewitt om en je nomen manke herrschaft, haf nisch in Buuk geschreven, haf sich nisch befried, nisch viel land en hieser top je koft, as nisch ne Hewitt schulder isch gegoen van menschen, en haf sich nienisch ne Hewitt steed gemerkt en a sehr grote stolt, ober hier wie een man. Hier wie een man, hij had nusch groß wat je on sich zelst, En hij had nus met deze welt te doen, bieter de goddess orbit, te wat hij geschakt weer. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan je en aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een had verlucht dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vast nemen. Dan, ganz aschuldig, werd hij verschleun en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan on een reimische triets ongeneeld tussen twee andere verbreter. Zo goa wil ze dan nog hank. Toen storven trokken de soldaten al lesser. Mank zich zelfs toen je wenst van zijn haben goed en deelen. Dat eens je wat hij houdt aan deze welt. Zijn Eva rock. Zijn blijf rode rock. Als hij is gestorven weer namens aan roof van Schrietz en leden aan en een grof geliet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al weer, over 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie het kennen dat gewoon eens gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan toop gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je heeft op een land en de krieg is scheef wat zendt je voren op een water. En al die Chinese wat jemals je regeert aan die alle toop. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus chaim no hierden, wart je boeren als een baby, zoals wie alle zendt. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie channen hij eraan wonen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zenden, wilst dat kovie niet betonen. Dan starf hij en stond waar er op en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en verarm leven, dan tja wie dat ook doen. Hier wie een man.

0: The clock is 12.
1: Hier wie een moon. Je boeren en een tline dorp. Hij was op in een ander tline dorp. Wat hij daar is jouw weer, schoft hij ons een halt arbeiden. Dan, voor 3 jaar, wie hij een reizen predja. Hij has niemals veel wat wie dat bij een 200 miljoen komen van door hoe hij je boeren weer. En door hoe hij hand wanken deed, je een keer meest aan met de volk. Hij heeft niet eens een huw het om en je nomen van geherrschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiesa top je koft, heeft niet een huw of schuld daar is je gewoon van mensen, en heeft zich niet eens een huw of steed gemerkt en is een grote stolt. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had nus groot wat je het aan zich zelst, en hij had nus met deze welt te doen, bieter de goddess orbit, te wat hij geschekt weer. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verliegt dat hij hem jemals gechant had, een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vast nemen. Dan ganz aschuldig wordt hij verschleun en verspot, en dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag, en dan aan een reimische triets aan je neelt tussen 2 andere verbreter. Zogar wil hij dan nog hank, toen sterven, trokken de soldaten al lesser, maakt zich zelfs toen je wenst van zijn haben goed aandelen, dat is je wat hij houdt in deze welt, zijn evenrot, zijn blijf rood aan rot. Als hij je sterf

Andrea, namens aan Rolf van Schrietz en leden aan en een graf, je lied van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn we toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd, en vandaar is hij de ganse feest among alle mensheid, ons leider op een weis noem hemel. Wie het kunnen dat ganse gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan topje stonden in dat alle tijd, all die soldaten wat hun macht geëift op een land en de krieg is scheef wat sind je voren op een water. En all die Chinese wat jemals geregeerd hun die alle toop. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nou hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kunnen hier aanbouwen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zenden, wilst dat kovie niet betonen. Dan starf hij en stond weiter op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.